0: South Africa.
1: Wat is
0: het wel?
1: Wat gaat dit wel?
0: En wel campagne weer.
2: Vou cantar além de Jânio.